Ik ga ze de wit man die bij Jisuk dan ze die dag taal den hou op mekst ook goed rappen. Ik nap den die bij Jisuk het zet ze bij. Iets daar je bij Jukus kan niet zijn. Jeweden taal wap no dat je zo niet nog eens speel je bij. Ik ga ze ook dag ze doet die Jukus kan niet hebben. Je hebt je mag je heet Jeweden taal wap no dat je speel. Zoten ik kan niet nog eens speel. Ik ga ze bij women die East Main. Ik nap den die bij Oshad die Jukus kan die dagen. Ik ga ze die snacht je bij mijn men die doe. En ze moet mag in het ten spoed gebab, she shit ten het schop dat is reden gish. Ik heb het magnet, je wendt, hou op, no dat is hutten, zo dat ze doet, stel gebab, she shat gedisch nagen, ze weet ze moet, je mag je in spoed. Ik de magische boek zit, ik zit gebab, goon, je shabbetchen, nis, nis, ik neel, centimeters geshabbetchen, geban, he goon, je wendt, wap, no dat is hutten. Ik had we LG4, ik nop de nood geban, je show, iets stel gebab, shat get de muziek raso. Dat we hier kunnen dit achter je baas gaan die chance te maken. Procent mag je zeggen dat we te moet je baan hebben op dat is er de niet eens hebt gespeeld. Ik hoorde wie je de dagse die baan iets daar gaat die zou je kunnen dit aan kan te maken. Procent is zeggen dat we te moet je baan hebben. Precies gaat dat het zijn dat je aan gewoon je baan iets daar kan die zeggen niet en die zeggen nou zijn er minder schijf het zijn wat nu dat geschoten kan wat je gemaakt wil dat het is chauffeur wil iets daar je baan zet gaat dat bergens kan wil niet schijf het gespeeld. Ik de dagse die iets gaat die ik kunnen dit aan nou maar 0% is zeggen dat schijf het chinde ba gun ek we motashi man wan la took ek nap deno de man ji shoj ge da da it's ge psish ge da chmonitsen ek ho jet es kop da di shrad ge ba de chai he ek skun di takt ek ho de ma ge he jo tak shdu it sej ge da stut han nam sud ek ik neem maar geheer, schouw en de gabenski schot nieuw was one POG, Mr. Snishabung op de noorden, schat ik het de jux kon dit dagen. En gelos hem 0% mag ik dagen, precies gebad ik het de wee jij heer. De schedulit, jamoe dagen, geba ik snakt. Zo dag ze doet, zo ik het de pony buiten het, dat ze moot, hek op dat op schade, gebad ik het de jux kon dit dagen. En hij staat in mag een 100% hoe het stond dat zit en hem zo die zou ik tegen de mag in de gabe hens geschoten. We schrijven de schen, namens ga ik nog een doen die zo jij die schrijft, dus had ik die ook schoon die dagen. Ik je snacht gebad ze hoe het ze moet gebad en die zo her schop dat die schrijft, je werd nog dat geschoten, je werd nog dat wat je werd wab nog dat geschoten, niet nooit gespeel. Je had ook zo doet het iets te gebad, ja, maar je staat. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het gevoel dat ik het gevoel heb. Ik heb het Jisho megajak nopte no ta pshishki ba shwi pshishki jmoni tzen tkati wii kuskundi taktki ba eka ne magish nagan dit stodot ni dem stodi shkopta di shkade shawan naga behen jishwutn han stom no jish pshio oba jwan ag nopte no dwi gnop jisho hati jit shabiat yu kuskundi taktki nigen eka gadosum 0% magish nagan dit wii tzamot shawan naga behen jishwutn jow dak shudwi tkati yu kuskundi taktki yabit magish ik nu een nummer 0% is op het stuit nu nummer 2. Schouwen de gabenschke schoot nu. Ik hoorde wie molly had ik nog de nood gebaar. Schat die ook schoon dit dagen. Nummer 0% mag ik nog een zoiets moet gebaar. De mag schouwen de gabenschke schooten. Zou dat ze het ook schoon dit dagen. Nummer 0% mag ik nog een zoiets moet hebben. Schouwen de gabenschke schooten. Ik mag het niet zo gesweet, maar dan zie je dit dagen. Dit ziet dan niet.

Ook maar goed, ik heb nog steeds niet opzet afgebouwd. Ja, wie dat wist in haar bakkant. Maar dat weet ik maar bissom. Ik dacht dat ik daar juist is om hem te laten ontzagen. Ik dacht dat ik niet dacht. Mogen dat hij dat zou bissom dat ik op een gesteer zou dan als ik op een gesteer dacht. Ja, wie dat zou kunnen haar bakkant. Ik dacht dat ik ook niet meer zo de best woord. Zo voelt dat ik zie dat zie.

Ik kan zeggen dat we het mannen dan ze die dacht hou den hou op mekst ook goed rappen. Ik knap den die man die zich het ze bij het stel je bij je kunnen niet zijn. Je web no je weten hou op no dat je zo ten niet nog eens speel je bij. Ik kan zo dat ze doet dat je kunnen ja, maar je hebt je mag je je weten hou op no dat je speel je ten. Ik kan niet nog eens speel. Ik kan zeggen bij women die east mee. Ik knap den die bij ons had dat je kunnen die dagen. Ik kan je die snacht je bij mijn mensen die we en ze moet mag een hedge ten spot gebab she shit ten has kop dat is dat en dis ik heb het mag een hedge en hou op no dat is goed en zo dat ze doet stel gebab she shit dat is nagen ze weet ze moet je mag je in spot ik en de mag je boek zit dat ze gebab kon je ze het zijn niet niet zeg een nou centimeters ge ze het zijn geban het gewoon je weten hou op no dat is goed en ik had we LG4 ik nog de nooit geban je zo iets zeg als dat het een muziek is als dat we hier gesconden dat die baas gaat die chance dat men percent mag is dan dat we het moet geban het schop dat is er de niet eens hebt gespeeld. Ik goed dat we hier zo dat ze die baas iets tegen die schaar hier gesconden dat een kans dat men percent is dan dat we het moet geban het precies dat het zijn dat hier aan gewoon geban het stel ik kan die schaar niet en die schaar nou zijn minder schiet op het zijn wat nu dat geschoten kan wat je gemaakt door de deces chauffeur wil iets tegen baas het dat bij bergens kan wil niet schapt gespeeld ik zo dat ze doet dat hier gesconden dat een nou men percent is dan dat ze sin gi ba gon ek we mo ta shi man wan la tuk ek no pe no di man ji sho ge da da it's a gap shi sh ge da tsmonitsen ek ho jet es kop da di shrad gi ba jet shai he ek skon di takt ek ho de ma ge he jo tak shi du it sai ge da stot han nam sut ek ik neem maar geheer, schouwen de gebeentjes goed nieuw als one POG misschien niet zo goed mogen op de nodige schade dat die ook kon dit dagen, en klas om 100% mag is dagen precies gebeentje dat we hier hebben, dus ik doe iets, jamoi dagen gebeentje is nacht, zo dat ze doe iets uit dat op een buiten het dat ze moet, ik heb op dat op schade gebeentje dat die ook kon dit dagen. En hij staat er maar genoeg met de procenten hoe het stond had en zit en hem zo die zou hij tegen nou de mag in de gabe hens geschoten. We schrijven dus en hem is graag op de nood en die zou je die schrijft dus had ik die ook schoen die dagen. Ik die schnacht gebaat ze hoe het ze moet gebaat en die zou hij schop dat die schrijft je weet nou dat geschoten je weet nou dat je weet wat nou dat geschoten niet nooit gespeel. Je hoort dat ze doet het iets te gebaat ja maar je staat ik heb het moed gegeven, ik heb het moed gegeven. Dus op mijn gezicht nog tegen dat psychische baas we het moet psychische het moet niet zijn dat we ik kon dit dacht je bij ik kan hem maar eens nagen dat het stond dat niet om zo te schop dat is gaat er schouwen de gaven hens is wat een handstam nooit is speel op het gewoon ik nog tegen dat we ik nog dus op het dat je bij dat je ik kon dit dagen niet ik kan dat 100% maar eens nagen dat we het moet schouwen de gaven hens is wat een zo dat ze doet dat je ik kon dit dagen nu je bent maar ik nu nog een procent is op het stuit nu namst zo. Schouwen de gebeurtenis geschot nu. Ik hoop dat we molly als ik nog de nood gebaar. Het gaat hier ook schoon dit dagen. Nog een procent mag ik nog een zoiets moet gebaar. Dan mag schouwen de gebeurtenis geschoten. Zo dat ze het gaat hier ook schoon dit dagen. Nog een procent mag ik nog een zoiets moet hebben. Schouwen de gebeurtenis hebben geschoten. Ik mag het niet zo geschoten, maar dan zie je dit dagen dat je het dan not.